0: 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt, komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagers-verzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat geeft een stimulerend effect. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een bus van de Nederlandse reisorganisatie OWAT met 49 mensen aan boord heeft gisteren een ernstig ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de politie zijn er meerdere doden en gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en legde een link met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. Het weer nog, eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
2: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
1: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
3: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, basis tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar... Ik denk dat het te statisch was.
1: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
7: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid. Voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
2: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
1: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen en alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
3: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
1: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
3: De bondspresident Guy Pamelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
2: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
4: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
2: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Een schone werkplek, een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarusische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. De agenten zouden doelbewust in het politiesysteem hebben gezocht en dit hebben verspreid buiten de organisatie. En met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. Het weer bewolkt en verspreidt over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door. En het wordt een graad of 19.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren en deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zondagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. En het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
6: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
13: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer. Het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: kwestie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis weer verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Er zijn 40 gewonden. Wedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Als het misgaat moet iedereen direct naar huis. En 2 dagen na de uitvaart van haar broer is ook de Noorse prinses Astrid overleden. Ze was 94 jaar. Woensdag was ze nog bij de uitvaart van koning Harald. Het weer bewolkt met hier en daar een bui en soms wat zon. Morgen eerst grijs, in de middag zon bij zo'n 21 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl. Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl. Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
2: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum.
3: The best music, on the best station.
0: Het Hitmuseum, geopend elke zaterdagmiddag

0: Argwaan straalt uit uw radio. Bij deze terugblik.
1: Heel oud.
2: An original oldie.

0: En dit, dames en heren luisteraars, is uw programma van gevarieerde grammofoonplatenmuziek.
1: Terug in de tijd, een original oldie.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primoz Roglic. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Merwe Radio.

Jawel, goedenavond. Een extra uurtje van de jaar. En het was even haasten. De dingetjes vergeten. Ja, kan je natuurlijk wel moeilijkheden krijgen om hier op te starten. Maar goed, alles is goed gekomen. En nogmaals, een extra uurtje met deze week een hele rustige playlist. Er zitten hele leuke dingen bij. En muzikaal zit het ook helemaal goed, denk ik.

Ja, goed begin, dacht ik zo. Instrumentaal. En ja, van wie zou dat zijn? Maar in ieder geval, het is een jongen, Britse jongen. Dean McPhee is een elektrische gitarist en komt uit Bradford, West Yorkshire, Engeland. En hij staat bekend met zijn unieke, vloeiende en minimalistische speelstijl. En hij maakt gebruik van Fender Telecaster, dus een bekend merk uiteraard. Maar in ieder geval, heel de plaat is goed. Dit is overigens denk ik een nieuw nummer. Ik heb hier even verzuimd om het jaartal op te zoeken. Maar hij heeft wel een tweetal platen of drietal platen gemaakt. 2011, 2021 en 2024. En dit zou waarschijnlijk zijn een beetje rondom 2024, 2025. Indica Fields. En nogmaals, Dean McPhee. Volgende artiest, ja, die kennen we bijna niet. Nieuwkomer is dat. Nee, grapje. David Bowie. En ik ben altijd fan geweest van een van zijn nummers uit de periode, ja, wat zal het zijn, 1995 kwam dit album uit, Outside. En het latere werk is niet zo populair bij mij, maar dit nummer wat op deze plaat staat is toch wel, ja, een van zijn betere nummers, vind ik persoonlijk. Iedereen zijn eigen smaak, maar toch. Dan praat ik over het nummer Strangers When We Meet. En dat geeft een heel sferische, ja, sferische song, vind ik zelf. En let vooral op het gitaar. En nee, niet het gitaar, maar het pianowerk. De riffjes die er doorheen gaan. Die je op het eerste oorgezicht niet zou vinden. Maar als je dan echt naar luistert, is het wel geniaal wat er op de achtergrond gebeurt. Dus heerlijk, laat ik het zo maar zeggen. David Bowie, 1995 met Strangers When We Meet.

Heerlijk nummer van de band Sneaker Pimps. En Sneaker Pimps was een Engelse band. Een beetje rondom de jaren, ja, half jaren 90, begin jaren 2000, laat ik het zo zeggen. Ik kwam uit op het Clean Up en Virgin label. Een bijzondere band. Ze begonnen een beetje als een techno-bandje. En dit album steekt nog steeds erbovenuit, vind ik. Het album heet Splinter. En het zit helemaal in de categorie trip-hop, maar toch een wat diepgaande trip-hop dan dat je gewend bent. Vooral dit nummer, Low 5, wat op dit album staat, is een heerlijk nummer. En er staan er nog een paar op. Dat zijn toch wel goudpareltjes. En eigenlijk muzikaal nooit flink doorgebroken in Europa. In Engeland weet ik het ook niet 100% zeker, maar waren ze wel wat populairder als in Europa. In Amerika weet ik het helemaal niet hoe het zit. Maar in ieder geval, de band nogmaals Sneaker Pimps met het album Splinter. Dan ga ik naar een jaren 80 band, Talk Talk. En natuurlijk bekend geworden van It's My Life, Such a Shame en meer van die nummers. Het begon als een simpele New Wave band, wil ik niet zeggen, maar gewoon een New Wave band begin jaren 80. En naderhand kwam natuurlijk It's My Life, het album. En ze zijn toen de tijd gigantisch commercieel doorgebroken. Ik ga een nummer draaien van een hele andere plaat, Spirit of Eden. Meer een psychologische plaat vanuit de jaren 80. Ik denk misschien wel de jaren 90. En het is natuurlijk Mark Hollis, geloof ik, heet de zanger. Helaas al enige jaren overleden. Maar bijzondere plaat ook. Het is een beetje ambient new wave, vind ik zelf. En ik luister nog vrij vaak naar deze band en deze plaat. Het is een heel rustgevend nummer. Het is een zestal minuten. En relax, zou ik zeggen. Talk Talk.

Dat is lang geleden. 1968. Moet je nagaan. Dat is heel lang geleden. En ik hoop dat de ouderen onder ons hiervan genoten hebben. Dan praat ik natuurlijk over de band. De band. En dit was het nummer The Wait. Een zeer populaire hit toen de tijd. En nogmaals 1968 van het debuutalbum van de band. En het album heette overigens Music from Big Pink. En dit album geldt eigenlijk als een trendsetter. De start van wat tegenwoordig Americana wordt genoemd. Dus de band. De volgende band is Locald. Die heb ik al 20, 25 jaar geleden ontdekt. En ze hebben echt een uitmuntend hele goede plaat gemaakt. Just Backward of Square. Dat is een album uit, ik denk zo'n beetje, en dan moet ik zelf even spieken. Laat het eens 2001 zijn. En het is een gigantisch mooi plaat. Ik probeer hem ook op vinyl te krijgen, maar dat valt me mee. De band zelf is Engels en is in 1967 opgericht. En het is gitaarrock. Er zit een beetje indie rock in. En er zitten een heleboel mooie muzikale elementen in. Het nummer gedraaid is Mercury. En ga er recht voor zitten. En ik denk zeker als je van muziek houdt, dat je ook van dit nummer houdt. Locald. Nee. Deze moet ik hebben. Ja. Begin heel langzaam, overigens.

Ja. David Sylvian, bijzonder figuur. De zanger natuurlijk, de zanger van de oude band Japan. Een zeer bekende waveband uit de jaren 80. David Sylvian was de frontman en is een, ja, wat zou het zo geweest zijn, 1984-85 solo gegaan. En dit was zijn debuutalbum Brilliant Trees met het schitterende nummer The Ink in the Well. Dus 1984 zo'n beetje. En daarvoor de Farron Wee. Dat is een Engelse band uit Liverpool die toch weer een heerlijke folkachtige muziek maken. Dus ik had er nog nooit van gehoord. Maar in ieder geval, het nummer was Hand Me Down. En nogmaals, de band is die, of de, Farron Wee. Ja, misschien spreek ik het helemaal verkeerd uit. Ik ga eruit met Low, Amerikaanse band. En een nummertje draaien van The Great Destroyer uit 2005. Met het nummer Monkey 2005. Met het nummer Monkey. Zeer bijzondere band vind ik het ook. En de zangeres is...

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
3: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
2: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
4: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
2: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Hyclean. Perfect voor ramen, houtwerk,

0: kwestie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van de jaar Alternatief Uurtje vrijdagavond bij de Menno Radio. Was begonnen met een oudje van The Band and Projection. Een plaat uitgebracht in 2015, Exit. En deze band komt uit Stockholm, Zweden en maakt muziek à la Cure, Interpol, The Chameleons en Joy Division. Dus het helemaal in de straatje. Maar ook alweer 11 jaar oud. En zeker nog steeds een aanrader, want het is een beginperiode, een beetje, vind ik zelf. Een vernieuwing van bepaalde bands. En het album heet Exit. Dus een projection met het nummer Young Days. Iedere week ook de Goldse Kathedraal. Een band diep in de kerker. Een vleermuizen, een donker kottek. En deze week ga ik een nieuwe evenement. X-Mal Deutschland. Een invloedrijke band uit Duitsland, nogmaals. Gothic Rock, Darkwave Rock. En opgericht in 1980 in Hamburg. Dus het was een beetje ook misschien wel Duitse Neue Welle-achtig. Ze vloeiden met die golf mee. Maar goed, een weetje is dat deze band op het zeer bekende cult label 4ID uitkwam in de jaren 80. Een aantal platen gemaakt. En ik had naar, ik denk, 1982 of 84, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Kan ik niet opzoeken, maar goed, kan niet alles weten. Maar in ieder geval, Toxin heette het album. En er stond het nummer Augenblick. Zeer scherpe new wave uit de jaren 80 van X-Mal Deutschland. De naam zelf is al schitterend, vind ik. En mag ik dat zeggen? Maar toch, het heeft wel een bepaald kenmerk van deze band. Augenblick.

Ja, dat was weer een Garage Fuzz nummertje. En de band heet Floating Heads en komen uit Aberdeen, Schotland. En zijn al wat jaartjes bezig. 2020 hun eerste album. En dit was een nummer Crawl van het album Crawl uit 2024. Vijmans formatie. En wat ik net zei, ze gebruiken heel veel distortion en fuzz sounds. En ja, het is niet echt een postpunk, maar ook eens een keer wat andere soort muziek. Dus Floating Heads met het nummertje Crawl. Dan ga ik naar een vriendschapband die ik al wat vaker gedraaid heb. Ze hebben een nieuw album uitgebracht. Lights Fades Into Ruins. Een heerlijke plaat. Ambient Wave. Post-rock elementen. En hun invloeden zijn The Cure, Slowdive, Ride, Mokwai en Interpol. Maar het nummer we gaan draaien, dat is eigenlijk een beetje niet van toepassing op deze referenties. Ik vind het sferisch. Veel Cure halte dat wel. Maar goed, het staat voor zichzelf. Sunshine Cold. En de band bestaat overigens uit twee heren. Brian Jordan en Cullen Miles. Ook uit Schotland, Edinburgh. En we zitten helemaal in het Schotse hoekje tegenwoordig. Komt heel veel goede muziek uit. Komen uit op een label 1991. Moet ik even de naam ontkennen. Later. Maar goed, daar kom ik zo meteen op terug. Maar in ieder geval, heerlijke nieuwe plaat uit 2026, dacht ik. En het nummer wat gedraaid. No Way Back.

gaat helemaal verkeerd. Maar goed, doe er niet toe. Ik ga het archief in. En deze week ga ik naar de band Killing Joke. Ja, altijd wel een favoriet geweest van begin jaren 80, toen ik nog een jongetje was. Was het echt fascinerend om deze band te zien spelen. Ik stapte er een beetje in Revelation. Dat is denk ik 1982. Dat kwam door de VPRO, toen hij het programma Kutterdämmerung. Die zond al hele bijzondere bands uit. En er schijnt ook een opname-DVD te zijn van alle bands die daar, of aantal bands die daar opgetreden hebben. En daar zat ook Killing Joke bij. En ja, ik ga een nummer draaien van toch wel een wat verdere periode, Nighttime. Ik denk zo'n beetje 1985 of zo. En daar stond natuurlijk Love Like Blood op. En ook 80's. Maar ik ga Europe draaien. En toen al bezig met Europa. En Jess Coleman, of Jess... Ja, Coleman, de zanger, is altijd politiek bewust geweest. Een bijzondere man. Bijzondere deed leuke dingen, maar ook hele gekke dingen. Maar goed, dat terzijde. Killing Joke met Europe.

0: I know what you're thinking, Bunk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you gotta ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk?
1: Ja, we zijn weer met het punknummertje deze week. Kort en krachtig, Five Squad was een invloedrijke band. Britse punkband uit 1979. En het staat eigenlijk een beetje, op een gegeven moment werden ze crossover. Dus toen gingen ze eigenlijk met heavy punk over naar wat metalachtige muziek. Maar goed, ik hou meer van de beginperiode. En een hele mooie frontvrouw toen de tijd. Becky Bondage. Rebecca Bond heet ze wel, maar goed. Een leuke band, snelle band en ook heel krachtig. En ik ga een nummer draaien van hun debuutalbum No Cause for Concern. En het nummer is Nothing. Even 1 minuut 34 genieten of 94 seconden.

Vanessa van Basten heet de band uit Italië. Een bijzondere naam. Maar goed, het is een Italiaanse postrockband uit Genua. En maakt gewoon echt postrock. Heerlijke, rustige nummers met af en toe richting distortion naar boven. Maar goed, heerlijke plaat. Album gemaakt, Yes heet het album. En dit was het nummer Heart Haven. Dan ga ik naar een labelgenoot van Sun Shines Cold. Het label is overigens 1991 Recordings Label. Waar links en rechts toch wel hele goede bands en artiesten op staan. En deze week ook weer eentje. En die heb ik al vaker gedraaid. Mount Anyways. Is een Franse dreampop shoegaze solo artiest. Die sinds 2021 al bezig is. Zit een beetje tussen de indie pop eigenlijk, vind ik zelf. De variaties, worden een beetje vergeleken met Slowdive en Beach House. Weer aparte bands. Maar goed, zij zweeft daartussenin en een plaat uitgebracht. Dan moet ik even spieken. Echoes of Encounters. En daar staat het nummer op, The Pain Inside. En ze had nog gereageerd op een post van Facebook, dat dit wel een speciaal nummer voor haar is. En dat gaat eigenlijk een beetje over als je iemand los moet laten en dat het veel pijn doet en het niet meer te bereiken is. Dus dat is even inhoudelijk wat de song inhoudt. Maar goed, nogmaals, Mouth Anyways en het nummer Pain Inside. En ga lekker zitten, rustig, een lekker nummer.

Mild Anyways met het nummer The Pain Inside. Terug in tijd. Ja, dan ga ik naar een oude bekende. Wally Tax en de Outsiders. Heel lang geleden, 1966. Het nummer heet You Mistreat Me. En was eigenlijk een... Wally Tax was een legendarische Nederlandse zanger, componist. En groeide eigenlijk op met de Nederbeatband The Outsiders. Na de rand is hij solo gegaan. Liep hij links en rechts te hollen in Amsterdam te fietsen. En het latere werk heb ik niet meer gevolgd. En eigenlijk dit ook niet. Maar ik weet wel wie Wally Tax is. Het is wel een icoontje in de beatwereld. Toen de tijd, jaren 60. En vandaar de keuze om Wally Tax eens een keer naar boven te schuivelen met de band Outsiders. Heerlijke muziek, gedateerd, maar toch wel bijzonder. En wat een weetje is nog dat de EP, de vinyl EP van 10 inch, die is weer opnieuw uitgebracht. Niet zo duur, dus als je van beatmuziek houdt, dan is dit je kans om de plaat met Wally Tax Outsiders te kopen. Dus nogmaals, heerlijk. Wally Tax.

0: Engeland, Londen, maken ook shoegaze dream pop. En was een van de eerste bands die heel snel reageerde op mijn Facebookbericht. Dat maken niet vaak mee. Er zijn heel weinig mensen die reageren, maar deze band reageerde gelijk volop. En ja, dan krijgen ze de keuze om veel gedraaid te worden. Hè. Dat is, zo werkt het. Maar goed, 15 met hun EP My Dreams Are Changing. En het nummer is Unanswered. En dan gaan we naar 230 volt. Ook een gast uit, waar is het vandaan? Australië dacht ik ook, over heel ver. Maar dan gaan we eventjes electro toevoegen. Alien Skin heet de meneer. I Want My Asylum. En dat komt van de plaat Discotheque Asylum. En ik knalde gelijk uit met Essential Dreamers, ook zijn band. Nieuw band. En ja, heel vuig, heel vaag. Maar later daarover meer. Maar ik begin eerst met Alien Skin. We zitten in een uitzending hoor. Komt-ie.
1: Yeah, but they're better, I know.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit. Terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
2: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen, bij gebrek aan overeenstemming, voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
4: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen. Ook van de Zwitserse autoriteiten.
2: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York. Op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweertv.nl.
5: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
8: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, goedenavond luisteraars. Voor de actualiteit zit je op het juiste adres met die aftershock zonder Joop. Het is ook een niet geplande uitzending, want ja, Mark en Levi hadden deze week hun muzikale voorkeuren in de eten kunnen duwen. Maar ja, die zijn door omstandigheden gestopt. Dus het uurtje is verkampt. En we gaan dat samen met Arie, we gaan gewoon van alles en nog wat bespreken. Denk ik. Misschien ook niet. En we gaan gewoon een beetje sparen. Onze meningen geven. Ik weet niet of dat journalistiek dan wel verantwoord is. Maar dat gaan we wel doen. En wat ik net zei. Van, ja, voor de actualiteit moet je bij ons zijn. En ja, wat ik meegekregen heb. Is dat de gondelvaart aanstaande zaterdag weer gaat plaatsvinden. En het schijnt de 40ste editie te zijn, Arie. Ben je er wel eens geweest?
1: Nooit, nee.
0: Nou, nooit?
1: Interesseer me niet naar al die bootjes.
0: Nee. Nou, zeg, hé. Ik ben
2: jong, maar ik hou ook niet voor de
1: boot. Nee, dat is niet mijn hobby. Nee.
0: Het is een soort carnavalsoptocht, maar dan op het water. Ja. Ja, de 40ste keer. En ik weet wel, heel vroeger, gingen we met ons brommetje richting Giezenburg. Ja, en toen was het allemaal nog wel spektakel, maar een beetje eenvoudig. Gewoon een bootje met wat lampjes erop en dat soort dingen. En uiteindelijk is dat in de loop der jaren ook helemaal uitgegroeid. Dat er gewoon echt complete bouwwerken zijn die op een ponton of op een schip wordt gebouwd. En het schijnt echt wel een spektakel te zijn.
1: En een soort, soort bloemencorso op water.
0: Nou, nee, daar doe je.
1: Qua optuiging dan.
0: Ja. Nee, maar het is echt. Als je de bouwwerken ziet, Arie, dat is gewoon echt gigantisch. En wat ik zeg van een soort carnavalsoptocht. Nou, daar kan iedereen zich wel een beetje bij voorstellen hoe dat tegenwoordig eruit ziet. Nou, daar is het wel een beetje vergelijkbaar mee. En ja, dat is wel op het water. En ik las ook dat een van de bouwwerken heel recentelijk door de storm eigenlijk omgewaaid is. En dat was een soort café waren ze aan het bouwen. Zal ook wel refereren naar een lokale kroeg. En allemaal jonge mannen. En al maanden aan het knutselen. En dan komt er een zuchtje wind. En dan ligt heel je Lego gebouwtje in
1: dat
0: elkaar.
1: Is meer een café in het haven.
0: Ja. En volgens mij moet je wel kaartjes hebben. En volgens mij is vanaf Hardingsveld tot aan Giezenburg is heel de Giezen volgens mij afgesloten. En er was ook een boekwerkje. Waar inderdaad plekken worden aangegeven waar je inderdaad kan kijken om te genieten van het spektakel. En dat vaart heen en een keer terug.
1: Ga er gelijk naartoe, hè?
0: Nou, nee, maar ik zou zeggen, ja, ga het ook even googlen. Er zal allemaal op de website, als je denkt gondelvaart op de Giezen, dan zal je echt wel een hele programma tegenkomen. Ja, Joop en ik hadden het er vorige week ook al over. Tuinfeest van Elektra. En tuinfeest was natuurlijk altijd buiten. En op een gegeven moment, ik denk een 10 jaar inmiddels weer geleden, hebben ze toen ook gezegd van nou, in de wintermaanden is het ook wel leuk als we inderdaad binnen een binnentuinfeest houden. En dat gaan ze in ieder geval dit jaar weer oppakken. Dat hebben we vorige week ook al gezegd. 12 december. Dus onthouden wel even die datum. Zet hem alvast in je agenda. En of het echte buitentuinfeest volgend jaar doorgaat, is nog eventjes afwachten. Dat wordt onderzocht van, is dat allemaal met de huidige regelgeving qua veiligheid, weet ik wat allemaal, of dat nog wel te doen is.
1: Er was nog een stukje geschreven in de
0: stond in de
1: AD.
0: Ja, dat klopt. Maar dat,
1: Amy van den Berg.
0: Ja, klopt.
1: Dat was ook een medewerker van Elektra, hè?
0: Oké. Ja, alleen jammer dat er dan een foto bij zit van tuinfeest van buiten. Maar ja, wellicht dat ze geen foto hadden van binnen. Er is nog veel meer morgen. We hadden het net even over Elektra. Een stand-up comedy. Dus voor mij drie mensen die gewoon
1: Grapjes maken.
0: En misschien iemand in de maling nemen. Kijk ook even op de site van de Elektra en gaat daar kijken. En de Dijk Synagoge, ja, is morgen ook open. En zondag. En de synagoge is natuurlijk ja, een soort Joods kerkje, laat ik het even oneerbiedig zo omschrijven. En die doen meestal een paar keer per jaar, houden ze open dag.
1: Ja, ik denk dat je vraagt hoeveel mensen daar wel eens binnen zijn geweest. En er maar weinig, heb ik het idee.
0: Ik ben er één keer binnen geweest. Ja, ja, klopt. Oh, ja, ik woonde natuurlijk eigenlijk, ik was maar bijna de ja, buurman. Ja. En op een gegeven moment was het ook open, dus dat was niet een officieel moment dat het open was. En ik zag...
1: Want ik heb nog een vraag, hè? De synagoge, hè? Is dat toen is die nou echt lokaal verplaatst?
0: Ja, klopt. Hij stond eerst om de hoek.
1: Ja.
0: In het kader van de dijkverzwaring is hij toen afgebroken. Er zijn volgens mij alle stukken zijn toen ergens in een loods in Gorinchem opgeslagen. En ja, hij is op de plek waar hij nu staat teruggebouwd. Want hij stond eerst ongeveer op de hoogte waar Jachthaven de Jong ligt. Ongeveer op dat niveau stond hij daar.
1: Oké, want ik dacht altijd alleen dat hij naar achteren was geschoven.
0: Hij is echt
1: horizontaal.
0: Ja, ja, klopt. Ja. Hij stond eerst normaal zo'n beetje op de hoogte van... Jachthaven de Jong, echt verplaatst. En dat was particulier bezit. En die is vervolgens verkocht aan de stichting. En volgens mij hebben we nog wat. Sfeervol Openluchtfestival. Live Status en Art Festival. Dat is morgen ook op de kerkbuurt. Allemaal mensen die zich heel leuk gaan verkleden. En die, ja,
1: schminken.
0: En schminken. En die staan dan helemaal stil. Bewegen zich totaal niet. En als je dan bijvoorbeeld een euro in de potje gooit, dan maken ze een leuke beweging. En dat wordt volgens mij gewoon hartstikke lekker weer. Dus ik zou zeggen, mensen, ja, het zijn eigenlijk allemaal best wel kunstenaars die dat doen. Probeer zelf maar eens even een minuut.
1: Gaat niet lukken,
0: denk ik. Nee. Dus dat, en als je af en toe ziet hoe ze gesminkt zijn. Ja. Dus dat is echt wel, ja, denk ik... echt wel bijzonder en apart, dus gaat kijken.
1: Volgens mij hij bij het WK hij toch zo'n Afrikaans land, die nam elke keer die goos mee en die stond dan heel de wedstrijd stil. Op de rand van
0: dat is
1: het podium.
0: Gino Sitrop tijdens een voetbalwedstrijd, denk ik.
1: Die is ook zo.
0: Dat zou wel. Ja, nee, hij heeft wel het kleurtje, hè, natuurlijk. Hè,
1: ja, dus maar dit was heel donker met zo'n ouderwetse hoed, weet je.
0: Ja.
1: Een soort paraplu en dan stond hij echt heel wedstrijd.
0: Ja, maar die hebben natuurlijk bij Buckingham Palace staan natuurlijk ook de poortwachters. Ja, die mogen natuurlijk ook geen... Geen vin verroeren. Ook niet glimlachen of dat dan ook. Nee. En die zullen natuurlijk wel heel vaak uitgetest worden.
1: Dat schijnt heel extreem te worden. Ja.
0: Nou, en het laatste nieuwtje. Ja, ik moet het toch even nieuwen. Er is weer een voortuinenmarkt in de Hoffieswijk. En volgens mij is dat volgende week. Stond ook een stukje in het kompas. Dus wil je even daar meer over
1: mag
0: weten.
1: Mag je ook je grasmaaien meenemen?
0: Ja, mag ook. En volgens mij, ja, mensen, dingen die overbodig zijn, die komt helemaal goed. Ja. Nou, dat waren even de actualiteiten. Dus we hebben nu aan de mediaverplichtingen voldaan om dat te doen. Ja, nee, daar zijn we streng. Hè? En,
3: We
0: hebben nog meer. Eerste plaatje. Ik heb een cd'tje meegenomen. En ja, ik heb er gewoon in dit uurtje dan nummers van dat ene cd'tje te dragen. Het is Brainbox. Ook een Nederlandse band. Onder andere met Jan Akkerman. En het nummer wat we gaan doen is een van de bekende nummers. Dark Rose.

0: Ja, heerlijk nummertje van Brainwalks. En gewoon een Nederlandse band, hè. Dus echt niet wat van buitenaf komt. Ook wij Hollanders kunnen gewoon hele mooie muziek maken. Het is natuurlijk wel, maar de centrale vraag was, en dat stond niet op het cd-hoesje, wie blies de dwarsfluit?
1: Ik heb het nog niet kunnen vinden.
0: Oké.
1: Nee.
0: Nou, we hadden een beetje van, joh, wat is er morgen allemaal te doen? En ik heb grote oren, dus ze hadden dat gewoon hier in mijn oren kunnen fluisteren, maar dat moest gebleerd worden. Dus ja, nou heb ik helemaal fluitende oren, maar dat geeft niet. Morgen is het ook Monumentumdag. En dat betekent alle oude panden, historische panden, zijn open. Onder andere het gemeentehuis. Ik neem aan dat ook het museum open is. Maar ook het Barremuseum is open. Zowel maandag of zowel zaterdag als zondag. En er worden allerlei rondleidingen georganiseerd. Even kijken. Oh, Tom
1: Barlage.
0: Barlage.
1: A solution.
0: Ja.
2: Tom Barlage.
1: Wie kent hem niet?
0: Wie kent hem niet?
1: Solution wel.
0: Dus eigenlijk is er morgen super veel te doen. Dus iedereen die naar de camping wilde of wat anders ging doen, absoluut niet doen. En gewoon in Sliedrecht blijven. En ja, zorg wel dat je om 14:30 op de voetbal bent. Want we hebben dan echt wel, jaren geleden, maar weer echt een streekderby. Hebben we Sliedrecht tegen Papendrecht voor de beker. En volgende week voor de competitie. Dus we zien elkaar 2 weken achter elkaar. En ja, of het een spannende wedstrijd gaat worden, dat is eventjes afwachten. Want Sliedrecht heeft in de beker de eerste 2 wedstrijden gewonnen. Hebben 6 punten. Geldt ook voor Papendrecht. Dus beide ploegen zijn eigenlijk al door naar de volgende ronde. Dus het gaat eigenlijk om de eer. En ja, en dan is het even de vraag of beide partijen tot het gaatje willen gaan. Om zo te zeggen. Of dat ze zeggen van jongens, de spelers die normaal op de reservebank beginnen, die krijgen nu een kans om een kwaliteit te inzet en noem allemaal maar op te tonen.
1: Het heeft geen invloed als je 9 punten hebt.
0: Nee, zover ik weet loting, niet. Nee. Dus ze zijn in principe al door over naar de volgende ronde. Ik wil het toch nog even noemen. Ja, en dan gaan we echt wat andere dingen doen. Want we hebben ook nog een natuur. Even kijken hoor, waar zag ik dat nou even snel? Ja.
1: Intratuin.
0: Nee, in het Alblasserdamse bos.
1: Oeh.
0: Het kippenbosje, geloof ik. Daar zit toch dat natuurmuseum. Kijk, ik ben niet helemaal goed voorbereid.
1: Maar heb je het nu over de distenkamp?
0: Nee. Daar zit het. Even kijken. De natuurlandschap, de Alblasserwaard, de Heemtuin. Ja. Dat is het streeknatuurcentrum zit daar. Nooit van gehoord?
1: Nee.
0: Ook die is morgen open. En ook, dan is er weer van alles te
1: zien. Is dat een open lucht of niet?
0: Nee.
1: Is altijd open.
0: Nee, dat is helemaal het einde van Wijngaarden.
1: Ja.
0: Het kippenbosje.
1: Kippenbos.
0: En omdat er altijd kippen
1: lopen.
0: Liepen. Misschien ook niet meer. En iedereen die een kip over had, behalve een kip met de gouden ei, die werd natuurlijk niet weggedaan. Dat is dan weer een beetje jammer. En volgens mij is een deel van het bos ook afgezet. Want dat was particulier bezit. En die heeft dat eigenlijk conform een overeenkomst 10 jaar altijd open gehouden voor publiek. En ja, die 10 jaar of 15 jaar of wat dan ook zijn verlopen. En hij heeft gewoon gezegd, joh, dit is particulier gebied. Mensen maken er een beetje een rommeltje van. Honden worden losgelaten, die schijten overal. Dat wil ik niet hebben. Het is maar gewoon mijn tuin. Dus mensen zijn niet meer welkom. Ja, dat ga je hebben. Dat is genoeg even voor dingen die hier gebeuren. Hardingsveld weet ik eigenlijk niet. Een beetje schandalig. Nou, dan gaan we de volgende keer misschien wat meer. Oh, het kippenbos, ja. Het heet echt zo, hè?
1: Kijk, wat staat er boven?
0: Ja. Hoor. Laat ik zo zeggen. Het stond ook bekend als ontmoetingsplaats voor mensen die vallen op mensen van hetzelfde geslacht. Ja, dat kan. Ik weet het niet. Ik kwam er nooit, dus ik. Ja. Ik kan daar niet over oordelen of dat inderdaad zo zou zijn. Maar rook is vuur.
1: Ja, als je dat dan leest, hè, dan staat hier een Kippenbos homo ontmoetingsplaats.
0: Ja.
1: Dan heb je hier homoborden bij het Alblasserbos.
0: Ja, ja, dat...
1: Minder overlast door mannen in Kippenbos.
0: Ja.
1: Ruim 70 hanen gedumpt in Kippenbos. Vogels kijken in. Ja, er gebeurt heel veel in het
0: bos. Dat is een spannend bosje. Kijk, ja, en dat die kippen, dat er daar haantjes bij moeten, dat snap ik dan wel.
1: Okay,
0: wat heb je aan een kip zonder haan? Dus dat, we zouden serieus blijven, Arie.
1: Ja, okay.
0: En je hebt een hele serieuze band uitgekozen. Want,
1: ja, dat is een oudje, joh.
0: Ja.
1: Heerlijk. Ja, die heb ik van, ik zag hem voorbij komen en ik dacht, The Rots. Dat is een Amerikaanse heavy metal band.
0: Ja.
1: In 1980. En die heeft referenties naar Elf. Elf was eigenlijk de eerste band van Dio. Ja, hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar deze jongens zijn een drietal. In 1980 zijn ze begonnen. Ja, heel strak, joh. Dus
0: ja.
1: Echt een heel strakke band. Dus vandaar de keuze The Rots te draaien met Hold On For Your Life.

0: Ja, inderdaad. Lekker strak en klonk echt gewoon goed. Ja, het is alleen jammer dat onze bank zoveel herrie maakt dat we niet echt lekker
1: goed kunnen luisteren
0: naar de muziek. Hè.
1: Komt door Jan, hè? Jan is binnen.
0: Jan is binnen. Dus en we mogen natuurlijk niet al te onbeleefd doen, want ongehoord Nederland gaat natuurlijk uit het bestel. En op zich ben ik het daar absoluut mee eens. En dat is een persoonlijke mening. Dus niet de mening van RTV. Maar ja, als je gewoon stelselmatig lak hebt aan de regeltjes die je met elkaar hebt afgesproken. En dat gaat om gemeenschapsgeld. Om in ieder geval objectieve informatie te verstrekken. En dat doe je niet. Moet ik eerlijk zeggen dat ik wel een beetje angstig werd. Want ja, Joop en ik zijn soms ook wel een beetje ongezout in onze stellingen en meningen. Dus ja, ik hoop niet dat nu dit varkentje gewassen is. Dat de minister haar ogen laat vallen op ons programma. Want dan zou er nog wel eens het risico gaan lopen dat ons programma ook uit het bestel geknikkerd gaat worden, Arie. Ja, dat willen we absoluut niet hebben natuurlijk.
1: Nee, maar je moet wel in de gaten houden natuurlijk tot waar je een grens stelt. Want op een gegeven moment is het dit. En de meningen die je hebt. Je mag alles zeggen wat je wil, toch? Tot een bepaalde grens.
0: Nee, dat klopt. Alleen het gaat erom.
1: Ik bedoel over die grens van dadelijk zakt die weer eens naar beneden. Ja. Dan zeg je bijvoorbeeld dat onze president Jette een puntje is.
0: Ja.
1: Nee, maar dat willen we niet.
0: Nee.
1: Je mag ook niks meer zeggen over de koning. Hè? Ja. Waar ligt de grens dan op een gegeven moment?
0: Die
1: vrijheid om te kunnen zeggen wat je wil.
0: Zover ik weet.
1: Dit is extreem inderdaad, onhoord.
0: Mag je alles zeggen? Alleen je moet wel duidelijk aangeven of het een feit is of een mening. En wat uiteindelijk een beetje is, dat meningen werden als feiten gepresenteerd. En dat op dat moment de presentator niet alert genoeg was om dat onderscheid te maken.
1: Maar dan heb je natuurlijk een andere kant die alleen maar nieuws geeft van één richting uit.
0: Ja.
1: Ja, dat vind ik ook kwalijk natuurlijk. Hè? Want er gebeuren ook andere dingen die verzwegen worden dan.
0: Nee, dat klopt. Maar daar ben je als presentator voor. Ja. Om de juiste vragen te stellen van oké, je geeft dit wel aan, maar klopt dat wel? En ik heb dit gelezen. Dat zegt heel iets anders. En het enige wat zij daar deden was bevestigen wat er gezegd wordt. Waardoor eigenlijk een mening als feit werd gepresenteerd. En door de presentator dat feit alleen maar bevestigd werd, terwijl het gewoon een mening was. En nog even los van, jammer, maar ik denk wel terecht. En ik ben dat wel met je eens. Van alle geluiden binnen de samenleving moeten ook binnen het bestel een plekje krijgen. Maar nogmaals wel conform de regeltjes.
1: Dat filmpje natuurlijk over Adolf Hitler, dat deed een beetje de druppel natuurlijk. Ja, dan denk ik ook als een gozer die zegt van, ja, ik heb zijn werk niet goed gedaan, bij wijze van spreken. Je zit erbij, dan denk ik ook. Hoe stom kun je toch zijn, weet je wel?
0: Misschien.
1: Is dat de mening? Nee, je weet toch gewoon hoe de geschiedenis in elkaar zit.
0: Negatieve publiciteit is ook publiciteit.
1: Ja, maar goed.
0: En ze staan weer, ze krijgen weer de aandacht. En ze zijn weer het slachtoffer, laat ik het even zo zeggen. En uiteraard gaan ze procederen. Dus dat
1: maar dan raak je het punt, hè. Hoe is ons onderwijs, hè? En wat doet de social media, hè?
0: Ja.
1: Waar krijgen jonge mensen nog hun informatie over, hè? Wat is nou de waarheid, hè? Daar zit het punt natuurlijk.
0: Arie, dat wordt gewoon steeds lastiger.
1: En
0: met al ondersteunen met AI, ChatGPT of hoe dat ook allemaal heet. Die haalt natuurlijk uit alle bronnen haalt die informatie. En daar waar ook onjuistheden zijn, neemt hij dat wel mee in zijn formuleringen. Ja, en we hebben natuurlijk nou weer een relletje dat een aantal politici hun speeches en toespraken deels genereren uit de computer. Onder andere onze minister-president. Aan de ene kant begrijp ik het wel. Andere kant vind ik het wel zorgelijk. Want ik, en zeker van, als het gaat om je eigen emotionele gevoelens, je eigen ideeën. Ja, dan vind ik wel dat je dat met je eigen woorden moet kunnen benoemen. En nu geef je iets aan en het systeem zoekt voor jou de passende woorden, terwijl die misschien helemaal niet jouw werkelijke emoties weergeven. Terwijl je denkt, nou, dat staat wel mooi, dat klinkt wel goed, dat neem ik gewoon lekker over. Dus andere kant, het is gewoon een onderdeel van de maatschappij antwoorden. Want alle studenten, iedereen die tegenwoordig een beleidsnotitie moet maken, maakt gebruik van de informatie die in het systeem zit. En die kan ook 10 keer sneller denken. Veel meer informatie in 1 keer binnenhalen. Dus... Ik vind ook een beetje, ja, het is goed. Aan de andere kant, de mens wordt ook wel steeds dommer. Maar dat gebeurde sowieso al. En daar hebben we het straks misschien ook wel over. Want ja, de nieuwe toets over leesvaardigheid en dat soort dingen voor de jeugd in Nederland. Is weer slechter geworden. En dat was ook conform de verwachtingen. Maar laten we staan. Ik vind het een beetje moeilijk van. En ik vind inderdaad een minister-president. Maar dat geldt in principe voor alle ministers en Kamerleden. Die mogen misschien wel ChatGPT als ondersteuning gebruiken. Maar dat moet niet de boventoon. En als onze minister van Defensie 7 toespraken houdt. En 7 zijn gewoon niet door haarzelf geschreven, maar door de computer. Als dat zo is, hè, want ik kan dat niet beoordelen, maar dat is wel wat een van de landelijke kranten heeft onderzocht. Dat zo'n toespraak echt vanuit de computer is gemaakt. En daar is geen menselijk brein op dat moment naartoe gekomen. Vind ik dat wel zorgelijk. Want is dat dan inderdaad wel haar visie, haar mening? Maar vooruit. Een plaatje. Summertime. Ja, het is bijna afgelopen de zomer. We gaan richting de herfst. Maar en toch weer even brainboxen.

0: Ja, Arie, Jan en Alman bemoeit zich met ons programma. Dat is, laten we dat
1: vervelende bank. Vervelende bank.
0: Nee. En terecht, want wat we toch even bij iedereen onder de aandacht brengen. We hebben natuurlijk in Sliedrecht Stichting Sliedrecht Doet. Die organiseert van alles en nog wat. En die gaan een avond organiseren voor alle vrijwilligers van Sliedrecht. Dan heb ik gelijk weer een probleempje. Ik ben vrijwilliger hier. Ik woon niet in Sliedrecht. Dus dat betekent dat dan niet voor mij geldt.
1: Ja, maar
0: dus
1: je doet werk voor Sliedrechtse zaken, hè? Voetbal, Sliedrecht.
0: Ja, vrijwilligers van Sliedrecht. Ik ben jeugdtrainer op de VV Sliedrecht. Nou, ik praat hier af en toe een uurtje vol. Maar ik woon niet in Sliedrecht, dus ja, ik voel me wel weer een beetje...
1: Dat ga je toch niet?
0: Nou, Sliedrecht en omgeving, nee hoor. Maar wanneer is de avond? Die zal ergens in oktober zijn.
1: 2 oktober.
0: 2 oktober. En denk je van, nou, hoe zit dat precies? Kan ik mij gaan aanmelden? Moet ik dat doen? Dan kan je even naar sliedrechtdoet.nl. En dan weer waarschijnlijk alle informatie over het hoe en wat en het aanmelden. Leuk! En terecht, denk ik. Want de maatschappij draait echt om vrijwillige inzet. En zonder vrijwilligers komt er heel weinig van de grond. Arie, we hadden het net over jongeren. En er zijn eigenlijk 2 dingen die op dit moment spelen. We hebben weer het PISA-onderzoek. En bij PISA doe ik altijd denken aan de Scheve Toren ergens in Italië. Een plaatsje PISA, geloof ik. Vandaar dat het de Toren van PISA is, denk ik. Maar dat is dat een mening of een aanname of een feit?
1: Ik weet niet. Ik,
0: oh, je kent hem niet?
1: Ik ken het niet. Nee. Ja, die toren wel, maar niet...
0: Maar die staat toch in
1: PISA?
0: Nou, er staat toch een feit dat die scheef staat?
1: Ja, erg scheef, ja.
0: Ja, maar ook altijd mensen die dan een foto maken zo, dat ze
1: hem tegenhouden.
0: Zo, hè. Dus dat,
1: ja, ik ben er wel eens geweest en inderdaad, hij staat flink scheef.
0: Ja.
1: Dat is nou wat jaartjes geleden, maar tegenwoordig is het natuurlijk helemaal een crime met toerisme.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, hij staat volgens mij aan de kritische kant.
0: Ja, want
1: ze zijn nu, ik denk, continu bezig om anti-gewicht te geven, dat hij blijft staan.
0: Niet echt omvalt.
1: Als je hem recht zet, dan is het geen PISA meer. Is toerisme voorbij.
0: Ja. Maar 2 dingen die ons zorgen maken. Ja. En dat gaat even over de leesvaardigheid van onze jeugd. Nou, dat kent al jaren een dalende lijn. En er zijn allerlei oorzaken voor. Uit het laatste onderzoek blijkt dat het weer slechter geworden is. Nou, iets wat we eigenlijk al wisten. En daarnaast heeft de VVD, de fractieleider, gezegd dat al die jongeren maar eens een keer moeten stoppen met parttime werken.
1: Ja.
0: Ja, want alles wat tegenwoordig van jeugdige leeftijd is klaar met studeren. Die gaan allemaal 32 uur per week werken. Nou, met een beetje pijn en moeite 4 dagen. En vanuit de politiek is aangegeven. We hebben met elkaar een bepaalde levensstandaard opgebouwd. Van alle luxe voorzien. En willen we dat in stand houden, dan moet de arbeidersproductiviteit in het aantal uren moet echt wel gaan toenemen. Anders kunnen we dit niveau niet vasthouden. En een van de oplossingen is dat iedereen, zoals dat vroeger ook normaal was, ga gewoon fulltime werken. En fulltime was vroeger 40 uur. Mijn vader heeft zelfs nog op de zaterdagochtend gewerkt. Dat is toen uiteindelijk allemaal afgebouwd. En 36, 40 uur is op dit moment een beetje wat gezien wordt als een volle werkweek. Waarbij het zo is dat Nederlanders relatief gezien het kortste werken per week. Mondiaal. Andere kant, en dat is dan weer de keerzijde, is dat wij wel langer werken dan gemiddeld de gemiddelde mens op de wereld. Dus het een compenseert het ander.
1: Ja, maar op een gegeven moment denk ik, het is ook de intentie hoe jij werkt natuurlijk. Ja. Hè? Als jij manjane zegt, je staat 's ochtends op om 9 uur. Je gaat met je werken zo. Hè? En je doet langer werken. Ja. Of je
0: heb je iemand op het oog?
1: Nee.
0: Dat kon zijn.
1: Je komt in een sneltrein. Nee, ja. Serieus. Als jij gelijk intens 's ochtends moet beginnen, flink aan de bak, dan ben je eigenlijk na 4-5 uur ben je afgebrand.
0: Ja,
1: dan werk je 5 uur, snap je?
0: Ja.
1: Je kan ook 8 uur op je gemak werken. Ja. Dus ik vind dat heel, heel gevaarlijk wat nu gezegd wordt, hè?
0: Ja. Het is een beetje lastig. Kijk, ik bepaal zelf al hoeveel uur ik ga werken. En als ik met 24 uur gewoon een fatsoenlijk inkomen heb en ik kan de dingen doen die ik wil doen, waarom zou ik dan überhaupt meer werken? Maar wat de argument van de minister is, willen we het welvaartsniveau wat we op dit moment hebben, behouden. Dan zal dat betekenen, ook met gelet op de vergrijzing die eraan zit te komen. En de tekorten bij de politie, bij de brandweer, in de gezondheidszorg. Willen we, en dat geldt ook voor tandartsen, artsen, noem maar op. Willen we die gaten gaan vullen? Ja, dan zal een deel van de oplossing gevonden moeten worden dat mensen in plaats van 32 uur gewoon weer 36 of 40 uur gaan werken. Dat is zijn verhaal. En dan denk ik, aan de ene kant begrijp ik dat. Het zijn ook gewoon keuzes die we doen. Aan de andere kant is misschien nu de jonge generatie die zegt van, hey, ik heb een vader en een moeder. Die hebben het huisje afgelost. En als die overlijden, dan komt er een bak met geld naar mij toe. Al dan niet moet ik dat misschien even delen met mijn broertjes of mijn zusjes of wat dan ook. Dus een deel van de jeugd op dit moment, die krijgt ook niet die stimulans, omdat er mogelijkerwijs in de toekomst nog een leuk sommetje aan zit te komen. Ik ben het wel met de minister eens. Dat willen we het niveau en de zorg en de dienstverlening op dit niveau. Dat we wel allemaal een tandje bij moeten schakelen. En
1: nogmaals, ik vind de intentie van 1 uur werken kan heel anders zijn voor de ene voor de andere.
0: Nee, dat klopt. Kijk, het is ook wel eens berekend van ook in de gezondheidszorg. Dat iedereen die nu deeltijd werkt, 2 uur per week meer zou gaan werken, dat het probleem van de personele bezetting opgelost is. En dat heeft echt te maken met de deeltijd.
1: Zou kunnen.
0: En nogmaals, dat is ook wat de statistieken aangeven. En ik zie die discussie al, dat wetenschappelijke uitkomsten, als je daar gewoon zegt dat is lulkoek, is allemaal niet waar. Ja, dan ben je ook snel uitgepraat. Als je dat soort dingen al op voorhand in twijfel trekt, dan is überhaupt geen enkele discussie of dialoog meer mogelijk. Maar vanuit dat die leesvaardigheid toch weer minder wordt, vind ik wel zorgelijk. En als nu al blijkt dat 40% van de jeugd eigenlijk het minimale niveau om goed te kunnen lezen al niet beheerst, dat heeft straks een weerslag op de middelbare school, op de hbo's. Maar ook gewoon binnen het functioneren in de maatschappij. Dat je gewoon een brief van de gemeente niet meer, je kan hem wel lezen, maar dat je hem niet meer begrijpt.
1: Je begrijpt het niet meer, nee.
0: En dan weet ik wel van bepaalde documenten kunnen misschien ook wat met eenvoudige woorden geschreven worden. En ik vind dat echt wel zorgen. Want dat is natuurlijk ook wel de arbeidspotentie voor de toekomst. Maar vooruit, dit is niet nieuw. En de minister heeft weer geroepen, we gaan daarmee aan de slag met docenten en dat soort dingen. En stimuleer mensen met lezen. Maar dat geldt ook voor ouders, hè?
1: Ja.
0: Hoeveel ouders doen nog voorlezen? Hoeveel ouders doen überhaupt zelf nog een boek lezen? Nee, maar het is ook wel gewoon dat de meeste ouders zitten gewoon waarschijnlijk, en ik ben een uitzondering, die zitten ook heel de avond of voor de televisie of op de mobiel te scrollen en dat soort dingen. Dat gedrag wordt natuurlijk wel gekopieerd door de jeugd. En dan denk ik, jongens, dat is niet alleen een verantwoording van scholen of wie dan ook, maar ook het begint al bij ouders. En dan weet ik wel,
1: moeilijk. Ja, nee, klopt.
0: En nogmaals, je weet er ook over denken. We hadden destijds nooit de LTS, de MAVO moeten afschaffen. En op een gegeven moment moest het allemaal anders. Moest het competentiegericht onderwijs. Leerlingen moesten hun babbeltje goed kunnen hebben. Goed onder woorden kunnen brengen. Wat ze bedoelen. Een mening kunnen hebben. Maar ja, een verzoenlijke brief kunnen schrijven. Ja. Kunnen uitleggen dat 5 of 10 gedeeld door 2 5 is. Dat is tegenwoordig met een rekenmachine. Maar uit het hoofd kunnen ze niet meer. En ze kunnen ook niet meer beredeneren van oké, hoe werkt dat dan in de praktijk? En dat vind ik echt zorgelijk.
1: Klopt, ja.
0: Arie, muziekie.
1: Ja, we hebben nog 10 minuten.
0: Ja,
1: maar dan geeft iets van Rush Dry.
0: Ja, dat mag hoor.
1: Eens kijken.
0: Alleen die duurt 17 minuten. Dus,
1: Dat is de Sphinx 5.5 van het album 2150. En dat duurt 17 minuten. Oh.

0: Ja, lekker muziekje. En ze hebben een nieuwe drummer, een vrouwelijke.
1: Drumster, ja, ja.
0: En volgens mij treden ze dit jaar nog in Ziekenroom in Amsterdam op.
1: Zou kunnen, ja, zou kunnen.
0: Volgens mij wel dure kaartjes. Maar ja. wat is duur? En ja.
1: Ja, ze zeiden de mensen die... De
0: muziek is ook duur, hè? Ja, ja, ja. Dat is... Ja, dus Arie, daar hebben we het eigenlijk nog helemaal niet over gehad. En eigenlijk wilde ik dat ook helemaal niet. Het is eigenlijk een hele bijzondere dag. Het is 9-11. Of 11-9. Ja. Dus dat... dat is...
1: Ik zat gisteren, liet ze weer wat beelden zien. Dat is onvoorstelbaar, hè? Je mond valt weer open, hè?
0: Ja.
1: Dat zo'n groot vliegtuig gewoon bof erin gaat. Onvoorstelbaar gewoon.
0: Ja, ja. Ja, en wat we kijken, op die dag zijn uiteindelijk ongeveer 3000 mensen overleden door deze vreselijke aanslag. Maar daarna zijn er nog eens een keer bijna 9000 mensen overleden door alle gifstoffen die tijdens de explosies en dergelijke zijn vrijgekomen, waardoor mensen inderdaad gewoon ziek geworden zijn. En ja, dat is voor mij wel altijd een onderbelicht gevolg geweest van. Dus eigenlijk praat je over om erbij 12.000 slachtoffers. Ja. En wat ik begrepen heb, is dat inderdaad ook nu in Amerika een apart monument gaat komen voor eigenlijk alle slachtoffers die inderdaad na de aanslag door ziektes ten gevolge van zijn overleden. En ja, op zich

0: Vind ik dat wel een heel mooi gebaar, laat ik het even zo zeggen. Neem niet weg dat het allemaal droevig is en spijtig.
1: En heel die discussie erachter natuurlijk. Hè.
0: En dat klopt. En de impact die dat op de geopolitieke verhoudingen in de wereld hebben geleid. Dus dat,
1: de Al-Qaeda zat er toch achter?
0: Ja, de impact was super groot. En daar hebben we eigenlijk nog steeds last van. Last is misschien een beetje een groot woord. Maar de gevolgen merken we nog steeds.
1: Volgens mij de burgemeester van New York is ook islamitisch.
0: Ja,
1: dat gaat wel, hè?
0: Klopt.
1: Dus hoe de wereld veranderd is, hè?
0: Ja. Dus dat, en er zitten nog steeds een aantal mensen in de beruchte gevangenis, zitten nog steeds vast.
1: Ja.
0: En dat is dan weer de keerzijde. Zijn er nog nooit veroordeeld. Weten niet wat de aanklacht is. En eigenlijk geen land wil ze hebben. En dat is natuurlijk ook droevig.
1: Ja, en jammer. Niks gedaan hebben. Hè?
0: Nou ja, nou vooruit. Van de week was er op televisie een documentaire van een meneer die inderdaad daar ook gezeten heeft. Heeft daar 15 jaar gevangen gezeten. Zonder enige vorm van aanklacht of wat dan ook. Is uiteindelijk wel door zijn advocaat vrijgekomen. En ja, en die deed wel zijn levensverhaal. Wat dat met hem gedaan heeft, laat ik het even zo zeggen.
1: Ja.
0: En ik ga ervan uit dat hij onschuldig is. Want ze hebben kennelijk geen bewijs. Want daar was weer een neef van een neef van een neef. En daar had hij ooit eens één keer appverkeer mee. Ja. Vrij onschuldig.
1: Ja.
0: Ja, dat was al voldoende reden om te vinden dat hij...
1: Oké, 5 seconden.
0: We gaan eruit, mensen. Groetjes en een goed
1: volgende
0: weekend.
1: Week, hè, of niet?
0: Tot volgende week.
1: Ja.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. Dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
2: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
1: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3 basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Trouwpak op maat voor dames, heren en non-binair. Bezoek yourtailor.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Mix 12, ground zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
8: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur met Theo Pelen.

Ja, een hele goede avond. Je luistert natuurlijk weer naar je eigen hardrockprogramma Metal Shock. Hier bij Merwe Radio. We zijn er al 34 jaar, bijna 35 jaar zijn we er al in. Afleveringetje 1695. En ja, we gaan gewoon lekker door. De opener, nieuwste day van Domino Drive. Het tweede album in 2023 kwamen ze met het debuutalbum Smoke and Mirrors uit. Die heb ik ook thuis, ja, die hebben we gewoon gepromoot altijd. Nu is er een nieuwe, hij komt volgende week pas uit. En ik heb er vier die volgende week uitkomen, maar ik zal je straks wel even uitleggen waarom ik ze vanavond allemaal ga draaien. Want ik ga het, vier weken ben ik er niet en dan ben ik gewoon op vakantie en... Dus vandaar dat je deze hoort. Volgende week legt hij in de winkels. Hij kreeg een 8 volgens mij in de nieuwe Aardschok. De cd heet Cosmic Theater. En dit was Femme Fatale. Nou, we zitten helemaal vol met nieuwe bands. Nieuwe cd's, laat ik het goed zeggen. Chakara, die ook een hele nieuwe Just Live Aloud. Heel grote PR-campagne erachter. Kijk maar op YouTube. De nieuwe cd, wat ik al zeg, die heet Just Live Loud. Of Live Loud. Maar staat gewoon live. Openingsnummer, let the show begin. En wij zijn begonnen. Hier komt-ie.

lekker nummer. Let the show begin van het nieuwe album van Shakara. Just Live Loud. Gewoon een lekker nummertje. De volgende die klaar staat is 28-8 uitgekomen. Ik heb er al een nummertje van gedraaid. En dat is het debuutalbum van de band Blood White. Het album heet From Hell. En er is een nieuwe single van afgehaald. Kreeg vandaag binnen of ik die wou gaan draaien. En dat doen we natuurlijk. Bloody Fight, zo heet dat nummer. Het is allemaal net wat steviger. Maar er zit ook weer geweldig bekend gitaarwerk in. Dus luister maar. Hier is de band Blood White met Blood White.

0: Metal Shock. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.
1: Nieuw. Bij onze sponsor.
2: Ja, ja.
1: Ja, deze week is gekozen voor Fudo Highway. Italiaanse band met het vierde album alweer. Classic hard rock band, zeggen ze, in de stijl van Deep Purple, Rainbow en Rival Sons. Dus het is ook een beetje wat doom of wat stoner in. Hij komt ook volgende week pas uit. En waarom noemen ze het een beetje die Purple Rainbow? Er zit echt wat aardig Hammond-werk in. En daar ben ik helemaal gek op. En hij kreeg in de nieuwe aardschok kreeg hij al een dikke 8. Dus ik heb hem van de week ook binnengekregen. Even vluchtig beluisterd. Ik heb 2 nummertjes uitgekozen. De cd heet Satan Inquim Vista. En ik ga het ook het nummer de Satan Inquim Vista draaien. Hier is cd van de week in Metal Shock. Voodoo, de band Voodoo Highway.

Ja, CD van de week voor de Highway, de Satan in Fiesta. Straks natuurlijk nog een nummer. Ian Perry, die had ik ook weer eens draaien. Hij heeft zijn nieuwe CD, Ian Perry's Consortium Project. CD heet Legacy of Empires, of wel nummer 5 of 6 of 4. Maakt me niet zo veel uit. Ian die zat natuurlijk vroeger altijd in Elegy. Hij zat bij ons in de studio geweest, daar we nog naast Elektra zaten. Maar hij heeft een hele nieuwe CD en kreeg ook een hele goede recensie. En ik ga er een lekker nummer van draaien. Gods from the Heaven Above.

Ja, Ian Perry's Consortium Project nummertje 6. En die heet Legacy of Empires. Ja, het is een tijd geleden dat hij bij ons in de studio geweest is. Ja, ja. Hij kwam vroeger altijd, toen we, wat ik al zei, naast Elektra met Dirk Bruinenberg. Ja, toen zat er nog een Elegy. Maar dit is wel echt een hele goede cd geworden. Dus ik ga er wel wat meer van draaien. De volgende, kom ook volgende week uit Mystery Moon. Het tweede album van deze band, Way Beyond. Het zit een beetje in de stijl van Mentalist, Atlantis Drive. En Barnabas Sky. Ja, die albums heb ik zelf ook allemaal. Maar ik vind dit wel een echt een heel lekker nummer, moet je zeggen. Hoe je het uitspreekt, mag je ook weten. Maar ik denk dat het Our Robots is. Maar het klinkt er vast zo. Ja.

0: Ja, deze prachtige ballad komt ook van een nieuwe cd uit die volgende week uitkomt. En het is ook een hele goede cd. Ik kreeg ook een hele goede recensie in de nieuwe Aardschok. Hydra. Dat is het derde studioalbum van deze band. De nieuwe cd heet Dehydration. En dit was Halfway to Somewhere. Zeg ik het goed? Ja, Halfway to Somewhere. Prachtig nummer.
1: Fantastisch.
0: Wat gaan we doen? Ja,
2: nieuw.
3: Bij onze sponsor.
4: Ja, ja.
0: De Italianen, Voodoo Highway. Tweede cd. De Satan Inquivista. Zo heet hij. Wat een moeilijke namen doen ze toch allemaal. Maar daar zit allemaal een beetje lekker Hammond in. En daarom heb ik hem uitgekozen. Want er zijn niet veel bands meer die de Hammond goed gebruiken. Openingsnummer van het album heet October Rust.

Metal Shock. Hard Rock op Merwe Radio. Elke vrijdagavond om 9 uur.

Ja, en 2 van de 50 was Dino Jels Suzik. En Joël Hoekstra van Whitesnake en Trans-Siberian Orchestra. Wat een geweldig nummer. Ik heb er nog één te gaan. En na mij zit natuurlijk Ed en Bed. En waarschijnlijk wel 2 uur. En dan zien we wel weer wie het langste nummer hebt. En als ik mee mag doen, ben ik dat. Want ik weet het al zeker. Maar ik ga eruit met de nieuwe Camelot. The Dark Asylum. En het nummertje heet Ashes World. Over 4 weken ben ik weer terug. Dus veel plezier bij Ed en Bed. En de 4 weken worden op... Dat doen de jongens en dat zou allemaal wel goed komen. Dus, en ik ga gewoon luisteren op mijn vakantieadres. Dus ik zou zeggen, hou je taai. Vergeet niet je top 10 voor de top 100 op 18 december hier bij Merm Radio in te sturen naar theopelen@gmail.com.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
3: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie als elke busreisorganisatie. Dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
2: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Ja.
1: Nou, ik vind die andere versie toch nog ietsje leuker.
0: Ja, ja, ja. Maar die
1: zoeken we wel eens weer. Die zijn er uit.
0: Black Inverser, ja, en onze trouwe luisteraars weten dan wie er vanavond zijn.
1: Zijn, ja, wij.
0: Wij, en wie zijn wij?
1: Bert en Eddie.
0: Ja, Bert en Ed. En uiteraard
1: Theo,
0: ondersteuning. En misschien als Theo de zin heeft, dan maken we er gewoon 2 uurtjes van. Dan gaan we gewoon tot 12 uur door.
1: Ik vind het helemaal oké, hoor.
0: Dus dat...
2: Ik heb ook nog wat muziek meegenomen.
0: Oh, hartstikke mooi. Dus dat... Ja, joh, en een beetje minder praten, een beetje meer muziek.
1: Ja, dat lijkt me wel een goed
0: en,
1: idee.
0: Ik begon gelijk al met een semi-lang nummer. Want ik kan altijd veel langer. En, ja.
2: Ja, ik heb het langste nummer meegenomen.
0: Dat denk jij. Oké.
2: Maar ja, dat zien we 2 uur dan.
0: Grand Funk Rollade, ja. En volgens mij van de eerste cd.
2: Nee.
0: De tweede dan, ja.
2: Nou.
0: Ja, ik denk het wel. Heartbreaker, ja. Ik weet het eigenlijk wel zeker.
2: Ja.
0: Ik weet het wel zeker.
2: Hierna kwam je rooien.
0: Ja.
2: En toen Closer to Home.
0: Ja. Dat is ook een nummer wat Stilcock... Als enige koffernummer, toch?
2: Ja, als enige koffer hebben
0: En dat is denk ik op verzoek van de Witches. Ja. Jeez, denk ik.
2: Ja, en van Gino. En we deden het nog vrij goed.
0: Ja, maar hoe is het dan ontstaan? Je speelt altijd eigen nummers en dan toch...
2: Nou, Gino die was bezig met een coverband met Grand Funk. Maar dat kwam niet met Arie, maar dat kwam niet uit de grond.
0: Oh.
2: En toen zei je, Heartbreaker is eigenlijk... het enige moeilijke is dat tussenstukje met die gitaar.
0: Nou, het enige moeilijke.
2: Ja. Ja, nee, maar qua je songtekst. Cees die zong de coupletten. Of de lyrics. En ik de refreins erachteraan. Dus ja, dat ging hartstikke goed natuurlijk. Was... Ja, ik vind het nog steeds jammer dat we hem uit de set gehaald hebben.
0: Okay, nou, dat is een keuze, hè?
2: Dus ja.
0: Aan de andere kant, als je ervoor kiest, joh, doen alleen maar eigen geschreven nummers. Ja, dan past het er ook
2: wel. Ja, maar 1 cover erin. Dat, ja.
1: dat kan wel, hoor.
2: Ja, we hebben ook laatst te denken over Slow Ride van Foghat.
0: Ja.
2: Ja, dat is ook zo'n lekker nummer. Je mag gewoon 1 cover erin. Ja, lekker toch.
0: Heartbreaker.
2: Ja, Heartbreaker. Grand Funk Railroad.

0: Ja, mooi afsluitend nummer volgend jaar voor Steelcock op het tuinfeest buiten.
1: Ja, dat moeten we er wel in brengen. Dan scoor je wel een paar punten.
0: Bij Theo kwamen er allerlei herinneringen naar boven. Van, het repeteren van het nummer en het ook nog live tegen horen brengen. Dus en hoe enthousiast iedereen was. En,
2: ze waren echt enthousiast.
0: Toen was je echt een band.
2: Toen waren we,
0: Maar
2: nu zijn we ook nog een band, we kunnen alleen niet oefenen.
0: gaat vanzelf wel komen. Dus
2: dat hopen we wel.
0: Dat was weer de aftrappen van 6 minuten en nog wat. Je had ook een
1: Ik ga met de Halloween live verder.
0: Oké. Okay.
1: Ja,
0: dus, en hoe lang?
1: Nou, ook zoiets als jij. Misschien een paar seconden.
0: Ja, ik heb straks nog een nummertje wat weer wat langer is. Dus dat, maar dat geeft niet.
1: Before the war.
0: Zo.
3: Halloween. Well, I think it's time to relax with a nice little ballad from the Time of the Old album. This one is called

0: pistol roll and grapple.
1: Dat is wel makkelijk, Bert. Ja,
2: dat is alleen maar gillen van het publiek en zo. Dat is een beetje zonde van onze tijd. Ja. Weet je ook niet.
1: Ja, dat kan er gewoon doorheen lopen. Ja, ja.
3: Ze vinden het gewoon goed.
2: Dit is een muziekprogramma. Kijk, als we...
3: Ja, nee, maar dat mag het zo. En dan gaan ze weer dat stukje nog eventjes nog doen. Nou ja.
1: Ja, hey, ik... Ja, daar moeten we helemaal niks van hebben. Dan denk ik, doe gewoon een nummertje. Waarom doe je deze onzin nou? Ja. Drumsolo's en...
2: Dat is één worden met het publiek.
1: Want de rest moet even een drankje. Flikker op, man.
2: Nee, maar kijk, als jij dat zou doen, dan loop ik gewoon de zaal leeg.
1: Ik doe een nummertje tussendoor voor jou.
2: Oh.
1: Ik heb... En ik kon heel het nummer niet...
2: Ik
1: kende het nummer niet en ik kon hem ook niet. Rock Machine Turn You On van Jimi Hendrix.
2: Oké.
3: Nou, dan krijg je wat.
1: Dan moet ik even kijken of het hier nog. Ja, luister maar even.
3: Jimi Hendrix. Ben je wel een Jimi Hendrix fan?
2: Ja.

0: En dat ja.
1: was het. Ja, ik ben,
0: dat was die.
2: Ja.
1: Maar ik ben echt benieuwd op welke LP dat er nu staat.
0: Ja, misschien. Nee, want het kan ook Somewhere dat dat nummer heet. Ik kan het niet helemaal achterkomen.
1: Ga thuis eens even kijken.
0: Er staat hier, The Classic Rock Machine Turns You On. En dat is een nummer, Jimi Hendrix, Somewhere.
1: Ja.
0: Dus, maar...
1: Ik zal morgen, als ik het niet vergeten ben, eens even kijken.
0: Ja, ga eens even in je collectie lopen neusje.
1: Al mijn LP's van Jimi Hendrix.
0: Of CD's.
1: Ik
0: heb
1: natuurlijk ook een paar bootlegs, dus ik moet eens even kijken. Maar ik kan me niet herinneren dat ik dat
0: echt een Hendrix-nummer.
1: Schitterend.
0: Ja.
1: Staat, even kijken. Ruiten, hij is een van de dooien. En
0: we gaan nu naar de levende.
1: Nee. Rob Oelemans is ook heel recentelijk overleden.
0: Ja, dat klopt ook.
1: Hij is ook wel een beetje op leeftijd. Twee jaar geleden nog op Coolenboy Blues gezien.
0: Zo oud was hij niet, hoor.
1: Nou,
0: ik denk dat hij misschien 2 of 3 jaar ouder is als.
1: Ja, dan ben je toch oud?
0: Kom je net kijken.
2: Kom eens kijken.
1: Maar dat was Coolenboy Blues, maar het was wel keihard.
0: Ja, maar Aaron zit erbij, hè. Die slaat ook wat harder.
1: De man met, wat gaan we niet zeggen. Love Like a Man. Maar
0: ja, maar er staan 14 nummers op. Je hebt, er staat één,
1: van Elvin Lee.
0: Ja, er staat één cover op Elvin Lee. En die kiest hij uit.
1: Omdat hij 7:40
0: doet.
2: Oké.
0: 7:40.
2: Zal hier ook even kijken.
0: Nou, daar komt hij, hoor.
1: Ja.
2: Ja.

0: Mappe Oelemans, helaas. Is hij ons ook ontvallen heel recentelijk. Maar al 2 jaar geleden nog gezien op Culemborg Bloemen.
1: Ja, ik ook. Best erbij.
0: En in de laatste 10 minuten een klein regenbuitje.
1: Buitje, ja. Nou, klein. Je moest er een windjes op maken. Een toestemmen.
2: Ja, maar regen in je bier.
0: Ja, nee. Dat
1: We hebben nog even aan die parasols gehongen. Zo hard ging het tekeer, want anders waren het eigenlijk niet meer.
0: Maar het was wel. Ja, maar,
2: dat is leuk. Beetje hong weer, hè?
0: Ja.
2: Wij hangen aan een parasol, maar beetje hong.
0: Maar Bert, ga mij pesten. Heel lang niet meer zijn.
2: Jullie komen nog niet bij mij in de buurt, maar je schiet wel op. 8 minuten 24.
1: Ja. Even gewoon vanaf.
2: Ga maar race.
0: Ja, oké, maar die kunnen we halverwege ook wel vooraf zetten, want dat is het alleen maar herhaling.
2: Nee, dat is gewoon een studioalbum, toch?
1: Ja, nee, live.
2: Live.
0: Ja, ik heb hier even 9 minuten, Bert.
3: Dat is handig.
0: Hoeveel was die, Bert?
2: 8,24.
0: Oh, ik heb er even 8,50.
2: Oh, kijk.
0: Van UFO. Ja.
2: Nou ja, dat horen we dan straks.
0: Ja, dat horen we straks.
1: Ja, we hebben een mooie lijn.

0: zoveel.
1: Ja, het is een beetje jammer van die lange nummers eruit, Bert. Ja, ik kom bijna niet naar bod. Wat verdorie.
2: Maar ik vond het een heel nummertje van Gemmerij.
1: Ja.
2: Lekker nummertje.
0: Ik moet eerlijk zeggen, waren je zo druk met elkaar in gesprek dat ik het eigenlijk helemaal niet gehoord heb. Misschien straks gewoon nog een keer draaien. 2 uur.
2: Nou, dat is nog een lange.
3: We gaan weer naar de overtreffende trap. We gaan gewoon 30 seconden langer.
2: 30 seconden.
3: 8 minuut 54.
0: Ik heb nog wel lang. Ik heb toch nog even 9 nummer 10 minuten.
3: Ja, maar 4 seconden.
2: Ik vind het even niet erg. Volgende keer nemen we gewoon 3 cd's mee.
3: Ja, maar het is wel een goed nummer. Love is Love. Ik een van de mooiste nummers van
0: Rock Palace.
3: Van UFO.
0: Live opname. Ja.
3: En er zit nog een dvd bij ook, van Rock Palace.
0: Klopt.
3: Dus, ja.
0: Heb je nooit maar ik heb geen dvd
4: speler.
2: Ik heb er nog eentje over.
0: Ja, nee, ik hoef hem niet, joh.
3: Oh, zo leuk dvd's kijken.
0: Nee.
3: Ja. Maar,
0: ik ga voor de muziek.
3: Love is Love, 8 minuut 54.
0: Oké.
2: Kan dat nog wel?
5: Album. School Love to Love.

0: Led Zeppelin, man, was ze.
1: Maar dat is ook het laatste nummer wat we dit uur doen. We gaan nog een uurtje door.
0: We gaan nog een uurtje door.
2: Ik denk dat we over 4 LP's hebben.
0: En dan mag je ook een nummertje draaien.
1: Ja, ja. Dan vat ik er even 10 minuten. Bijna 11, denk ik. Daar komen jullie toch niet overheen.
2: Nummertje 3, Theo.
1: Ja, The Battle of Evermore was dat toch? Ja, oké. Komt-ie. Tot na het nieuws.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Cannes. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.
4: Ja, we zijn er weer, zonder reclame.
5: Oh, ik heb nog een borrelnootje in mijn mond, dus dan moet ik even praten.
4: Ja, dat ging niet. Ik begin gewoon met... Avantasia. Ja. En ik doe gewoon een kort nummer die. Ik ben niet zoals jullie. Dus luister maar.
5: Ik heb het al opgegeven, Theo. Hoeveel minuten is die, Theo? Want, is toch wel een beetje leuke muziek, hè? Want anders...
4: Ja, Avantasia. Ja. Edguy, Avantasia.
6: Edguy,
4: Nee, maar dat is dezelfde.
6: Daar heb een heel apart nummer van.
4: Nee, maar dat is dezelfde. Dezelfde zanger. Avantasia.
5: Daar gaat het toch helemaal niet om?
4: Nou, en het is gewoon The Great Mystery. Hier komt-ie.

0: Ja, was
1: ja. Het was een werkstuk, jongens.
0: Een hele mooie opera.
1: Avantage, ja. Die hebben echt prachtige albums. Ik heb ze volgens mij allemaal, behalve die ene van Ed Guy niet. En dan wordt daar weer een verzoeknummertje over gedaan.
2: Er zijn nog mensen die ook in kennis schrijven op de top 10.
0: Luister. Maar dat mogen nummers van 10 minuten mogen er niet in.
2: Nee, 10 minuten niet.
1: En ik weet
2: het ene nummer van Ed Guy.
1: Dat nummer heet Wasted Time.
2: Ja.
1: Want ik dacht, ik denk, hij heeft een foutje gemaakt. Dat is van Iron Maiden. Wasted time. Maar dat klopt, nee, het klopt.
2: Kom gewoon.
1: Dus ik denk, nou, ga even mijn harde schijf lopen. Ed Guy. En ik heb een hele ding. Ed Guy. Ik heb er een stuk of 6. Behalve die.
0: Ja, maar
2: dit. Vind ik wel leuk.
0: Maar Bert heeft straks een nummer van 12 minuten. Dus.
1: Ja, daar hoor ik niet goed van.
0: Ik hou wel bescheiden met mijn 8 minuten. Hey. Met,
1: ja, maar wie begint er nou? Jij begint nou.
3: Ja,
1: hoor,
3: laat mij
1: minuten.
3: Nou. Hey?
1: Hij begint even. Ook jouw favoriet.
3: Ja,
1: ook jouw favoriet.
3: Ook,
0: drie dagen. Great White. Wel een origineel CD. Allemaal covers van Led Zeppelin. En dat nummer gaan we doen.
3: Echt goed. Is echt goed gezongen.
2: En een band waar we geregeld met z'n allen heen gaan. Ja. Wat heel gezellig is.
1: Nee, Great White. Ja. Great White is echt goed.
2: Oh, sorry, ik dacht ook zo.
1: Ja, nee, Great White gaan we eerst doen. Alleen die zanger is eruit geschopt. Ze hebben een andere zanger. Oh. En die is verder gegaan onder zijn eigen naam. En dan Great White erachter. Maar dat loopt ook niet.
0: Nee.
1: Dus, ja, dat moet je allemaal niet doen. Hè. No Quarter, hè?
0: Ja.
1: Oké. Okay.

0: Ja, bent.
1: Ja,
2: Led Zeppelin.
1: Je bent op leeftijd. Ik mis alleen je staartje nog.
2: Ja, die komt er weer in.
1: Die komt er weer in. Als mijn haar op lengte is en dat is op lengte.
0: Of je baard bent,
2: bovenop, bovenop nog. Ja. Wat langer, dan kan dat mee met staartje.
0: Ja, ja. Dus, en je baard wat langer, dan is Ari ook zijn staartje erin.
2: Ja, met een kraaltje. Nee, dat doe ik niet.
0: Ja, wel bijblijven.
2: Maar de staartje vind ik wel even leuk.
1: Ja, ja.
2: Nou, dus we zijn er mee bezig en kom goed.
0: Volgens mij komen we niet over de 12 minuut 10 heen.
1: Om?
0: Vanavond. Nee. Denk ik niet. Of heb jij nog iets in petto?
1: Nee, deze is een beetje van mij.
2: Ja,
0: ja,
2: ik vind het wel ontzettend goed. Ik mocht hem lenen van mij.
1: Ja.
2: En dan beginnen we met extra Rudy Pell. De clown is dead.
0: En maar, op zang Jeff Scott Soto, hè, niet onze vriend Glowy.
2: Ja.

0: Ja,
1: lekker.
2: Ja, ja.
1: Nou, in het midden van dat nummer vind ik die gitaar zo.
2: Speciaal van Robert.
3: Nou, dit is over de volle lengte van 12 minuten is het gewoon.
2: Een geweldig nummer.
3: Grandioos nummer.
2: Ja, ja,
3: ja. Ja, ja,
2: ja, ja. Ja. Ik doe er ook eentje. Gewoon lekker kort.
1: Lekker kort,
2: vrolijk.
3: Ja. Drie minuten zo, toch?
2: Ja, zo denk het. Ja, dat eentje was zeker te weten.
1: Ik heb ook een kort.
2: Ik ben er live naartoe geweest.
3: Jij praat langer als dat een nummer duurt.
2: Ja, dat maakt niet uit. Ik wil altijd een beetje informatie nog bij.
3: Oh, ja.
2: Er komt een nieuwe cd uit. Maar die jongen, die zanger...
3: Wat is de prijsvraag nu?
2: Die zanger is zwaar ziek. Nou, hij stopt ermee.
3: Oh.
2: En het is een hele jonge band. En ik vind het heel zonde. Er komen daar 6 nieuwe nummers op. En we hebben wat van vroeger. Want ze zijn begonnen op de 16e al. En ik heb ze live gezien. Ik ben er helemaal voor naar Enschede gereden. Samen met Dynasty. En ik heb het over Kissing Dynamite. Echt geweldig. Dat is echt een geweldige band. Luister maar. Hier is Flying Colors.

0: Zo.
1: Ja, als Theo morgen een tennisarm heeft, dan weet ik het niet meer. Hè?
0: Oh nee, hoor. Zo zit ik wel eens meer thuis.
2: Hij wil
0: een keer linker uit. Kom aan, kom aan, kom aan. Weet je wel. Geweldig nummer. Ja. Maar dat is ook een hele goede. Er is toch een slecht nummer op eigenlijk. Dus, Kissing Dynamite, jongen. Dat moet je gewoon zelf in de gaten houden.
1: Maar de zanger was niet helemaal leuk.
0: Maar die is, zwaar ziek, ja.
1: Okay.
0: Maar wat die hebt, dat hoor ik niet. En je hebt gezegd, ik stop ermee.
2: En
0: op die, er staat ook... staan nou op YouTube die een ballad die zelf geschreven. Die is zo mooi. Echt, niet normaal. Maar ja, dat is live. Hè?
3: Veel goeds vanuit Stuurrecht.
0: Ja. Veel goeds vanaf Metal Shock en Shock of Fee en Aftershock.
2: Ja, ook.
0: En Metal Radio.
1: Nee, die. Dat is
0: een mondvol. En heel korte boela.
1: Maar we gaan nou even Badland doen.
0: Oh ja, Badland. Ja.
1: Voor mij het eerste nummer, Healing. En ja, ik zei ervan, dat is echt zo'n band. Als je draait, dan moet hij gewoon lekker hard staan. Okay. Het is geen achtergrondmuziek, want dan denk je van heel. Nee, dat moet gewoon een beetje knap.
0: Ja, we zeiden al, die Ray Gillen is heel vroeg overleden. Jackie Haley ging toen naar Ozzy. Toen meneer Rhodes.
1: En dan doe ik ook nog een solo Whiskey Train.
0: Ja, ik heb ook nog wel wat solo en Jackie. Maar Badlands is een hele belovende band. Ja. Maar ja, we gaan hem draaien.
1: Dat is goed.

0: studio's, de speakers komen bijna van de muren. En zo hoort het ook heerlijk van Badland. Ja. En ik zie Tom Beschik daar wel bijna
1: 12 Ja, ik wou ook nog even. Een kort nummer. Ja,
2: Kansas, ja. Lekker.
1: Ja, Kansas. I can cry anymore. Maar hij zingt zo diep dat hij uit zijn tenen zingt. En uit zijn emotie.
2: Juist.
0: Niet met AI.
1: Nee, het is zonder AI.
0: Okay.
2: Ja, maar dat is niet nummer 5.
1: Nummertje 10 is dat.
2: Ja, dan moet je niet tegen mij zeggen, ja. Wat doe je toch? Even kijken.
0: En Theo gaat zo meezingen, dus...

0: ballad van de week.
1: Ja. En dat van de week. En dat kwam uit tussen tenen.
2: Ja, kwam dat.
0: En hier is de gitarist Steve Morse, die later naar Deep Purple gegaan is. Met hem erbij hebben ze twee beste LP's van Kansas ooit gemaakt.
1: Maar even, Bert, wat heb je met dat nummer? Dat is geloof ik al de tiende keer dat je dit nummer draait.
2: Ja, ik vind het gewoon heerlijk. Ik heb, als je verdriet hebt en dan dat nummer erbij, vind ik gewoon heerlijk.
1: Maar je hebt van de week verdriet gehad.
2: Nee, ik heb van de week niet verdriet gehad.
0: We gaan wel over een scheiding dit, hoor. Ja. Geef niet.
2: Dus, Maar ik heb er twee meegemaakt, dus ik heb er ook.
0: Ik weet niet hoe lang het nummertje waar we voor Rob's lievelingsnummer. En dat was Locomotive Breath van Bonfire. En origineel van Jethro Tull. Dus we kijken. Ja. Nee, we zijn klaar.
1: En dan gaan we eruit, hè? Ja, dan zijn we eigenlijk over een week of zes weer.
2: Ja, nou, langer denk ik nog. We hebben nou voor steeds overgenomen.
1: Ja. Ja. Oh ja, dat is waar.
2: We gaan nog wat langer.
0: Ergens in oktober.
1: Ergens in oktober. Komt helemaal goed.

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Dit is Merwe Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zat

zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt.

0: is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt...